sina familja voek ninichtech apfa fe jeven. Samuel blijf aan bad bad Samarius en dan jen kei de deren opmaken om haren zijn huis. Hij vecht zich Eli te zaaien, wat aan wie kloor gemaakt worden. Oba Eli roept Samuel, Samuel, mijn jong. En Samuel zeed, hier zie ik. En Eli zeed, wat zeed hij te die? Houl nog streg. Mocht God zijn stroof op die komen, want du mij niet alles zegt, wat hij die zeed. En Samuel vertelde hem alles en hield nog streg. En Eli zeed, dat is van haren. Lot am donen wat am recht schient. En de haar wie met Samuel als hij op was, hij leid alles zo uitkomen als Samuel dat zeed. Dat ganse Israël, vandaan bad Beersheba, geven Samuel de anerkennung als dem haren zijn profeet. De haar kem immer waren als Samuel en Silo. Wat Samuel zeed, werd alle ween in Israël bekend. Dan gingen de Israëlieten dat ze je in de Philister kriegen worden. De Israëlieten hadden eerloger bij Ebenezer, en de Philister hadden eerd bij Afek. Als de Philister jeen aankomen, konden de Israëlieten aan nicht abholen. Dat geef een grausamer kamp, waar bij 5000 Israëlieten starven. Als dat Kriegsvolk terug naar het Lager kwam, zeden de Israëlitische leiders. Waarom haf de haar ans loten vlichten van ver de Philister? Wel wie emol dem haren zine Bundeskist van Silo holen, zodat de haar merden mank ans komen wordt en ans jeen onze vriend halpen wordt. En ze schekten wem no Silo, wo Hofni en Pinhas wieren, en ze brachten dem Haren, de alles regiert, zine Bundeskist. De haft zinen troon tweschen de Cheruben op dat Deichsel van Gott zine Kist. Aus dem Haren zine Bundeskist dan en dat Loga keim, schreien de Israeliten alle ab, dat de ihr schädert. Aus de Philister dat geschrech hierden, seden ze sich. Wat bedient dit geschrech van mank de Israeliten? Aus ze hierden, dat dem Haren zine Kist en dat Loga gekommen wir, fechten ze sich en ze seden. Ein Gott is en dat Loga gekommen. Dit kon schlimm sennen. Wir haben noch nie nicht euer Sohn gehört. Dit is schlimm. Wer kon uns von der Kraft von dieser Storche Jatta raden? Dit sind dieselbe Jatta, die einmal die Ägypter mit all den Plogen in die Wildnis schlugen. Nu kommt, je Philister. Nu will wir anwiesen, was wir kennen. Anders, wo wir Ehre deiner sennen, so als sie für uns gewasst sind. Nu will wir anwiesen, was für Männer wir sind in Andol schlonen. In die Philister fielen die Schlacht wieder und schlugen die Israeliten. De Israeliten verloren zij en zij randen alle weg aan jeder nu zijn thuis. Door wieren veel doodes, door starven 30.000 krieger aan den dag. En God zijn kist werd vastgenomen en Eli zijn twee zeens, Hofni en Pinhas, werden doodgeschlagen. Een man van de stam Benjamin ran van de schlacht gans bad Silo denzelfde dag. Hij had zijn kleider verreten en eer op zijn kop gestreed. Als hij aankwam, zat Eli aan de kant van Waag en wie beduurd om God zijn kist. Als de man wat de stad kwam en zijn noorrecht geef, schreeuwde de lied op. En als Eli dat schreeuwen hield, vroeg hij, wat meint dit geschrech? Dan kwam de man schwind en vertelde Eli wat geworden wier. Eli wier dan al 98 jaar oud en zijn ogen wieren bewassen, dat hij al nust zijnen kon. En de man zei te Eli, ik zie van de schlacht gekomen, ik zie door me van door Waag gerand. En Eli vroeg, wo jink dat door, mijn jong? En Jana met de noorrecht zeed, Israël is vandaag ver de Philister wachgerand. Door zijn zeer veel doodes mank onze menschen, en diene twee zeens, Hofni en Pinhas, zijn beide gestorven. En God zijn kist hebben zij vastgenomen. Als hij dat zeed van God zijn kist, val Eli even reg, van wo hij zat, dicht bij dat staatspoort. Als Eli val, broek hij zijn genek en starf. Hij wie oud en schwafalig. Hij wie 40 jaar rechter in Israël gewast. Eli zijn schwierdochter, Pinhas zijn vrouw, wie schwanger. Als zij hier, dat God zijn kist genomen worden wie, en dat ihr schwiervader en ihr man gestorven wieren, kreeg ze ihre weidog en had een kleinet. En als de vrouwes, wat haar bedeinden, zagen dat ze starf, zeden zij, engst die nicht, du hast een jonkje, aber zij mögde al nusch van zich en zeed al nusch. Zij nahm den jong Ichabod en zeed, Israel is nicht meer so herrlich. Sei seh dort, wils Gott seine Kist fastgenommen wir, en wils ihr Schwiervater in ihr Mann gestorben wären. Sei seh, Israel is nicht meer so herrlich, wils Gott seine Kist fastgenommen ist. Als die Philister Gott seine Kist fastnehmen, drogen sie die von Ebenezer nur Ashdod. En die Philister drogen Gott seine Kist an dat Hus von ihren Aufgott, Dagon, en saden die besie Dagon han.

vinger aan, kiel dit oud, en bracht mijn land terug. En wanneer dat hier zit jij in mijn werendheid, dan neem ik dem bij hals en sloeg dem dood. Ik heb beides, lijfs en boren dood gemaakt, en met dessen anbesneden verlister waar ik krijg zou doen, wiels hij de armei van dem levende God getrotst heeft. De haar heeft mij van de kleven van lijf en van de kleven van boer geraad, en hij wordt mij van dessen verlister zijn kleven raden. En Saul zeide David, go, en mocht de haar met die zennen. Dan neemt Saul zijn schutsgereidschaft en geeft David dort. Hij geeft hem zijn bronzenen soldatenhout en zijn soldatenkleid. En David droeg zijn schwert over de kleider, ob als hij verzocht te gaan, past hem dort ganse nicht, wils hij dort gar nicht gewandt wie. En David zeid, ik kan nicht an dit gaan, wils ik dort nicht gewandt zie. En dan neemt hij zich dort af. Dan neemt David zijn hoortstok en een hand, en los ik 5 glatte steiner op en de glad. Hij stapt zich de steiner aan zijn hoortstosch, en met zijn schleider en een hand, ging hij dem Philister entgegen. De Philister kwam ook al nu arm op touw, en zijn schilddroger ging veram. En als de Philister David klote seinen kreeg, verachte hem, wil zij een schmakker, roodhoorje jong wie. En de Philister zeed, zie ik een hond, dat de jeen mij kämpst met den stok? En de Philister fliegt David uit aan de nomen van zijn jetter. Kom bloos eenmaal hier, zei de Philister, en ik wil de veel en de wille tieren dien Fleisch tevreden geven. Dan zei David tot den Philister, du kämpst nu mij met een schwert, einen Spieß en een Schmiedschlang, aber ik kom nu die, en dem nomen van dem Herrn, der alles regiert, en de God over dat israelitische Heer is, wonen du getrotzt hast. Vandaag nog, wordt de Herr mij die en mijn macht geven, en ik wil die doelschlonen en die den kop afschneiden. Ik wil de doodes van de Philister erheer, nur de veel en wille tieren geven. En alle mensen worden weten, dat du een God aan Israël is. En al die, wat vandaag hier zijn, worden weten, dat de Herr nicht met schwert en spies ons raden wordt. De kampf gehört dem Herrn, en hij wordt mij die en mijn macht geven. Als de Goliath nu dan nur David op touw ging, ran David schwin wat de kampflinie nur dem Philister. En David fout aan zijn taschen aan, en neem einen Stein, en schmeit den met zijn Schleider. En hij traf dem Philister om Stieren, en de Stein schlug aan zijn Stieren aan. De Philister fall appeiert met dat Gesicht drauf. En zo kwam dort, dat David dem Philister doelschlug en dood mug met dem Schleider in ein Stein. David had geen Schwert bij zich. Dan ging David en stond over dem Philister en reit dem zijn Schwert uit zijn Scheid en schneid am den Kap auf en mug ein eng met am. Als de Philister sagen, dat der Storcher Soldat dood wie, randen ze alle wach. En de Mannen van Israel en Juda schreien op en randen de Philister hingeran, so wie das Bad Gad en Bad an dat Poort van Ekron. Door weer een lengte aan doodes op dem waag van Shaarajim, Bad Gad en Ekron. Als de Israëlieten terugkomen van de Philister hingeran jagen, bestolen ze Jane Erloga. En David hield den kop van de Philister en bracht hem naar Jeruzalem. Hij behield dem Philister zijn Schutzkleider en zijn Zelt. Als Saul David zo hingeran kijkt als hij je in den Philister ging, vroeg hij Abner, den Kommandant van zijn Armee. Abner, wem zijn zin is des jong? En Abner zeid, so sicher als du lebst, mein kenn ich, dort weit ich nicht. En de kenn ich seid, frage mal nu, wem sin sehen des junger Mann is. En als David trickheim von dem Philister aufschaufen, neem Abner am no Saul. David trug noch einmal dem Philister sin Kopf. En Saul seite am, junger Mann, wem sin sehen bist du? En hij seid, ich sie dien deiner, Isaiah, Samuel, von Kapitel 18. Als David met Saul uitgereed had, wie Jonathan zijn Seil eind geworden met David zijn. Jonathan gleicht hem zo zeer als hij zichzelf steed. En van dem dag aan leidt Saul David nicht terug naar zijn vader zijn thuis konen. En Jonathan moog einen Bund met David, dat zij zich immer unjeren aan dabei stonen würden, wils Jonathan hielt so veel van David als van zichzelf. Jonathan neemt zijn Rock auf en geeft David den. Hij geeft hem ook zijn Schutzkleider, en sogar sein Schwert en sein Borgen en sein Mantel. David hat guten Erfolg mit jeder Abgabe, der Saul am abgeif, so dat Saul am ewer die Kriegsmanner saad. En alle Menschen gefall dort, en auch alle deine in dem König sein Hüst gefall dort. Als dat Kriegsvolk ne Hüst käm, en David trägt von dem Kampf mit den Philister, kämen de Frühlied ewer Deel von alle Städte in Israel. Sei begrüßten König Saul mit Schafgeläuder en mit Trommeln en Zimbeln en Danzen. Tau ihren Dans singen sei, Saul haft seine Düsende geschlagen
en David sine tienduzende,

0: Dan forlaten ze ere steda en randen ook. En de Philister kwamen en siedelden aan de steda. De nächsten dag, als de Philister kwamen om de gevallene krieger te bestelen, fongen ze Saul en zijn drie zeens op dem Gilboa-Burg. Ze hakten zijn kop af en nemen zijn gereedschaft en schickten een Nachricht naar al de Philister ere steda, om de goede Nachricht naar alle Jatter en Menschen te brengen. Ze nemen Saul zijn Kriegsgereedschaft naar dem Tempel van Astarte en ze hangen zijn Körper ab aan de Meer am Bethshean. Aber aus de Lied van Jabesh en Gilead hierden, wat de Philister met Saul gedonen hadden, gingen ihre Brovemannen eine Nacht en nemen Saul zijn Körper en ook die van zijn Sehns van de Meer bij Bethshean en ze nemen de naar Jabesh en verbranden de door. Dan begroofden ze de Knorkes, wat even gebleven waren, unter den Tamariskenbaum in Jabesh. Dann forsten sie vereint. Aus David zurückgekommen wir von sin sich, über der Amalekita, bleif er noch 2 Tage in Ziklag, ohne dort er Wort von Saul sin daute Hirn krieg. Dann am 3. Tag käm du mit einmal ein von Saul sine Mana. Dem sind Kleid wie abgeräten und hei hat ihr ab im Kopf. Hei jink nur David und schmeid sich fair am ab ihr und knallt sich fair am. Und David seht du am, von wo bist du gekommen? En hij zei, ik zie van de Israëlitische armee wacherand. En David zei te hem, kost u mij zeggen, wo dat gegonen is? En de man zei, de armee is van kampf gerand en du zend een deel doodes. En Saul en zijn zoon Jonathan zend ook dood. En David zei te den jongen man, wo weetst u dat Saul en zijn zoon Jonathan dood zend? En de jonge man, die dit vertaald, zei, weetst, ik weer dan rood op den Berg Gilboa. En door zag ik Saul op zijn spies snapgeleend. En de Philister ere kriegswagens en ritter dichtbij. En Saul kijkt zich raam en zag mij en roopt mij. En ik zei, wat kan ik voor die doen? En hij zei te mij, wer bist u? En ik zei, ik zie een Amalekita. En dan zei hij te mij, kom wat hier en slo mij dood. Ik zie schlem verwond, aber ik zie nog niet dood. En dan ging ik nog aan en ik sloeg hem dood. Ik wier mij zeggen dat hij niet lang leven kon, weer in zijn wonden. En ik neem de kroon van zijn kop en den armband van zijn arm en heb die, mijn haren, die gebracht. Dan kreeg David zijn rok te houden en reit den op en troe. En al de mannen met arm deiden krijg datzelfde. Ze troeden en hielden Eva Saul en zijn zoon Jonathan en Eva dat volk Israël, dem haren zijn volk, wils de kreeg zo wie jeen aangegonen. En ze eiten nost wat ovend, en David zei tot den jungen man, die am de Nachricht gebracht had, van wo kämst du? En die zei, ik zie een Amalekita zien zien, die mank de Israeliten woont. En David zei tot am, wo kämst dat, dat du die nicht engst, dem Herrn zinen gesalvden dood te maken? En David zei tot eind van zine junge manna, schlo dem dood, en die dood. En David zei eva dem, du hast die den dood verdient. Du seest selbst, dat du den Herrn seinen Gesalvten dort geschlagen hast. En David truert Eva Saul en Saul seinen Sehn Jonathan mit dit Truerleid. Hei bestalt, dat de Lied an Judah dit soll geliert worden. Dit Truerleid is an dat Jascharburg abgeschreven. O Israel, onze Leiders sind an de Boy gefallen. Onze beste Männer sind dood. Sag dort nicht an Gott en mag dort nicht bekannt, ob de Gossen an Aschgelon, dort die Dachter von Jana anbeschnittene Philister sich nicht über uns freien. Jiboy und Gilboa, mocht du kein Dave oder Rehen ab jünd faulen, in keine fruchtbare Stapen ab jünd sennen, willst du es dort Schild von unser Leiders verschmähten, und du es soll sein Schild nicht mehr mit all dir reven. Jonathan haft nicht mit seinen Burgen abgegeeft, wann du auch daudes Raum am wären, und soll sein Schwert haft nicht für Jefs geschlagen, wann der Feind auch stark wär. Saul und Jonathan, wo beleiften an je seinen, immer schoften sie taub am Leben und am Dout, sie wären Fexe aus Odlasch und Storche aus Leibs. Je Frühlied an Israel, hielt Eva Saul, hei jäufjün schmackerode Kleider und jäufjün goldene Spalden duran. Unsere beste Männer sind mitten in dem Kampf gefallen, Jonathan ist ab Dienenburg gestorben. Dort ist Messiah schuld, mein Bruder Jonathan. Du wirst Messiah viel wird, Deine Leib ist mir viel wird gewasst, meier aus der Leib von einer Früh. Unsere beste Männer sind gefallen, unsere beste Krieger sind tot.
1: 2. Samuel, Kapitel 2.

0: en hij zei te zien een voerman, wij am en 4 minuten zijn kreeg ruut, ik heb een wondje kregen, en de kamp ging heid her, den dag, en de kennig blijf aan zijn kriegswagen opgeprapt, met zijn gezicht naar de Aramea gerecht, en zijn blauwdraand op de vloer van zijn kriegswagen, den oven starf hij. Dan als de zon ongeging, werd aan de Armee ram geroopt. God en jeder naar zijn stad en zijn land, wils de kennig is gestorven, en zij brachten hem naar Samaria en begroofden hem door. En als zij zijn wagen bij dat waterloch bij Samaria afwaschen, kwamen hun en lekten zijn bloed, en de huren boden zich door binnen, zoals de haar dat gezegd had. Wat nog meer te zeggen is van Ahab, wat hij alles deed, dat al van Beins huis, want hij buurt, en al de steden die hij buurt, zijn alle in dat boek van de geschicht van de kennis in Israël abgeschreven. Als Ahab starf, begroofden ze hem met zijn vaders, en zijn zoon Ahasja werd kennig nu am. Josaphat, kennig Asa zijn zoon, werd kennig over Juda in dat 4. jaar als de kennig Ahab in Israël regeerd. Josaphat werd 35 jaar oud als hij kennig werd en hij regeerd 25 jaar in Jeruzalem. Zijn mutter wie Asuba, schiel hij zijn dochter. En hij leeft zoals zijn vader Asa had en verleidt den waag niet. Hij deed wat dem Herrn goud gefall. Aber hij riem nicht de hoge Opfersteden ab, en dat Volk blijft erbij, door Opfer in Ruhrkopfer te brengen. Josaphat mag vrede met dem Kennig van Israel. Dat eeuwige van de Geschicht van Josaphat, wo stark hij weer, en zo als hij in dem Krieg leiden deed, is alle in dat Buch van de Geschicht van de Kennigs in Juda geschreven. Hij riemt ook op met de eeuwige Tempelhure, die nog in dat land gebleven waren van zijn vader Asa zijn tijd. Tot die tijd werd er geen Kennig in Edom, aber door wie een ongestalte van Kennig Josaphat. Josaphat leidt Tarsis scheepmaken om op de zij voren. Die zullen nu op hier voren om Gold te holen over de voren nienig, wils die bij Ezion Geber te spleet kämen. Dan zegt Ahasja, Ahab zijn zoon, te Josaphat. Lood van onze mannen met jene mannen op de scheep voren. Aber Josaphat wil dat niet. Als Josaphat starf, begroofden zij hem door, wo zijne vaders in de Davidstad begroofd werden. En Joram, zijn zoon, werd kennig nu am. Ahasja, Ahab zijn zoon, werd kennig over Israël en Samaria, als Josaphat in zijn 17. jaar als kennig in Juda wier. Ahasja wie kennig over Israël voor 2 jaar. Hij deed, wat dem Herrn schlag gefall, en leeft zo als zijn vader en zijn mutter hadden, en zo als Jerobeam, Nebat zijn zoon, had, de Israël had zingen mocht. Hij deed Baal en bed den aan, en hij reed dem Herrn, Israël eren God, zijn oor,
1: gleich als zijn vader Kapitel 1. Nu Ahab zijn dood, mogen de Moabiter zich los van Israël. Nu kwam dat de mol zo ram, als de kennig Ahasja op zijn palast op een dag weer, dat hij van door afvallen een tijd moest bezorgd worden. Dan schickt hij deiner nu Ekron, de Philister staat, dat ze zullen den ehren Aufgott Baal Zebub vragen, of hij van deze krankheid wil gesund worden. Ober dem Herrn zijn Engel kwam nu Elia van Tischbe in Seto am. Mag die Schwindreit in God dem Kennig von Samaria seine Deine entjähen. En sei to an, hast du kein Gott an Israel, dat du no Baal Zebub, den Aufgott von Ekron, no rot gehst? Dit is wat de Herr to am sagt. Du warst nicht wahrer u dort bad, ob wenn du lichst, rüt kommen. Du warst sterven, en Elia jenk in dei dort. En als de Deiner träg no dem Kennig kämen, seht hei to an, worum sind die träg? En sei seden to am, ons käme ein Mann entgehen, en seh dat wir sollen träg nur dem Kennig gonen en am sein, dort de Herr sagt, hast du kein Gott an Israel, oder worum schickst du no Baal Zebub, den Ekronschen Aufgott, am no rote fragen? Du warst du wehe nicht wader u dort bad rüt kommen, ob wenn du lächst. Du warst sterven, en hei seht to an, wat für ein Mann wir dort, der jünd bejehend en jünd dat seht. En sei seden, hei hat lange Haar en hat einen ladernen Gardraum erlernt. En de Kennig seht, dann ist dort Elia von Tischbe gewast. Dann schickt de Kennig einen Kapitän mit seine 50 Männer nur Elia. En aus sei nur Elia kämen, sot er ab einen Borch. En de Kapitän seht to Elia, du Gottesmann, de Kennig verlangt, dort du raufkämst. En Elia seht to den Kapitän über de 50 Männer, wann ich ein Gottesmann sie, dann soll 4 vom Himmel fallen und die in deine 50 Männer verbrennen. En door fall 4 vom Himmel en verbrennt dem Kapitän en seine 50 Männer. Dann schickt de Kennig noch wader einen anderen Kapitän mit 50 Männer nu am. Da jenkt nu Elia en seht to am. du Gottesmann, de König bestalt an die, du sollst furzrauf kommen. En Elia seht, wann ich ein Gottesmann sie, dann soll vier vom Himmel fallen, en die in deine 50 Männer verbrennen. En du fallen vier von Gott vom Himmel,

nu fruch, maja os de gos jeschenka, wat zij den kennige bracht had. En ze mug zich met die haar begeleid en deiden, taup ab en reis terug naar ihr land. Dat gewicht van geld, wat Salomo en ein jaar geleiwert wordt, wier en 666 centner. En bieter den nog dort geld, wat de grote geschafslied en de händler enbrachten. Ook de arabische kennigs en de verwalters over de provinzen brachten geld in selva naar Salomo. Van dort leidde kennig Salomo 200 grote schilden maken en die met geld betragen. Voor ieder schild worden 7 kilo geld gebruikt. En 300 kleine schilden leidde hij maken, wo ieder schild met 3,5 kilo geld betrokken wordt. En de kennig bracht die in dat Libanon-Wildhuis. De kennig leidde ook een groten kennigstil van Olfenbein maken en den met geld betragen. En de stil had 6 stopen en een goldene voetbank, wat aan dem stil vast wier en had aan beide zijden van de zet armlehnen en 2 leves stonden beside armlehnen. En 12 leves stonden op de zaas stopen aan beide zijden. Zo wat es niemals voor een kennigrijk gemaakt worden. Alle drinkdingen wat Salomo had, wieren van gold en al dat gereedschap en dat Libanon-Wildhuis wier van reinert gold. Wiel selve hielden zij aan Salomo zijne tijd verweerdloos. Wils dem kennig seine Schäb fuhren mit Hiram seine Schäbmann atop no Tarsis, en die Schäb kämen mo einmal in 3 Jahr trig, beloden mit Gold, Salva, Olfenbein, Open und Pehons. So ward die kennig Salomo Jrata und Familien in Anweisheit, als alle kennigs abbeirrt. En alle kennigs abbeirrt hadden ein Verlangen Salomo zu seinen, seine Weisheit zu hören, wat Gott am en sein Hort gegeeft had. Alle brachten sie am Geschenke, Zalvane en goldene dinge, fastliche kleider, geweren, wertvolle eilj, pierden mulasch. En zo ging dat jeder jaar. En Salomo had 4000 pierden wages en 12000 ritters. Ein deel van die had hij in Jeruzalem en de eeuwen geweren aan de steden ongebracht, wat hij daarvoor uitgebuit had. Salomo wie kennig, hij was alle kennigs aan dat ganse land van Euphrat, bad aan dat land van de Philister en bad aan de Egyptische grens. En de kennig bracht dat bad door, dat het in Jeruzalem zoveel zelver jeuf als steiner en zoveel zijde halt als mühlweerbeim en de angelijke landschaft. En pierd worden Salomo uit Egypten en uit alle andere länder ingeviert. Alles wat dat zes nog even Salomo te zeggen jeft, vom Anfang bad om eng, door das nur te lezen en de berichten van den profeet Nathan en de prophezeiungen van Ahija van Silo en aan de openboringen, wat de profeet Jedo over Jerobeam, nebat zijn zin, gekregen heeft. Salomo regeert in Jeruzalem 40 jaar over ganz Israël, en Salomo leed zich bij zijn vaders terug, en hij werd in zijn vader zijn stad begroofd. In zijn zin Rehabeam, kapitel 10. Rehabeam ging naar Sichem, wils ganz Israël weer naar Sichem gekomen, Amt om kennig te maken. En als Jerobeam, nebat zijn zin, dort hier, kam hij van Egypten terug, wo hij handgeflecht wie wij in Salomo. En de stam van Israël leidde am Ropen, en hij kam met aan taub verre Habiam en ze zeden te am. Dien vader haft ons jacht te hort gemaakt. Nu dou dienen vader zijn hordendienst, en dat schwore jacht, wat hij ons abgeleicht haft, leichter maken, dan wel we die ungedoen zennen. Hij zeed te an, komt nur 3 dag waren om mij. En dat volk ging terug. En de kennig Rehabeam beroet zich met de leider, wat bij zijn vader Salomo am dienst gestonen houden, als hij nog leeft en zeed, te wat roet je mij? Wat voor een antwoord zal ik dat volk geven? Zij zeden te am, zie vriendlich te aan en behandel aan lijftolig. Wann du aan het jeen kämst, worden zij die voor immer ungedoen zennen. Hij horcht aber nicht nur den Rot, wat de erfahrene Mannen am gejeeft houden, en beroet zich met de jüngere, wat met am taub abgewassen wären en nu in zijn dienststunden, en früh gaan. Wat roet je mij? Wat zelve dit falsch antwoorden, wat u mij gezegd haft? Mag de los leichter, wat dien vader ab ans gelacht haft? De jüngere ober, wat met am taub abgewassen wären, zeden te am. Wann dit falsch te die sagt, dien vader haft ans losten te schwor je mag die dat joch leichter, dan zei te an. Mijn kleine Finger soll dicker sennen als mijn vader seine haften. Haft mijn vader jen schwore Lasten abgeleicht, so will ich den noch schwander maken. Mijn vader haft jen mit Pitsche nu gejocht,
Ek wil jy met skorpioene nou jou

0: omvendt. Du brokst din vind om dine norrechten utleivren, en vier flammen als dine deine. Du zaadst die eerd op eren grond, dat die eeuwig op eere steed blijft. Du duidst die met woeta bedaken, zoals met een kleid, dat ook de boy on je woeta weeren. Oba van dien schellen bracht dat woeta zich waag, als dien rommel knald, verleidt dat plaatselijk. Dat raan van hoog op de boy en de schlochten neen, no den plaats, den du vooraan bestemd hadst. Du hast eine grenslinie getrokken, wo dat woeta niemals meer even komen kan, de wel te bedaken. Hij laat woeta kwalen opkomen, dat de struim tussen de boy ranen, wo alle tieren op de staap drinken kennen, en de wille ezels zich den darst stellen. Du om woeta wonen ook de veel en zingen mank de asta. Du laatst dat woeta van himmel op de boy raufkomen, dat de eerd genoeg krijgt ere vrucht te dragen. Du magst dat gras wassen voor dat vij, en jefst den mens zoot, dat hij de eerd bearbeiden en brood aarden kan, wien, die hem dat hart vrouw maakt, en eil, wo der geen gezicht schein wordt, en brood, dat de menschen dat hart stoort hält. Den haren zine beim kriegen genoeg woeta, die zeide op dem Libanon, die hij geplant haft. Du magen de veel ere naaste, die stark woont in de tonnenbeim. De hoge boy zijn voor de wille kozen, en in de steinretzen wonen de eerdschwien. Du hast de mond gemaakt, de jahrestiden en te deilen, en de zon weit, wanneer on je te gonen. Du magst dat dienste, en de nacht is door. Dan komen de wille tieren en de welde even deel. De jonge leivs gonen ramen brellen en zeken no dat, wat God aan tevreden geeft. Wanneer de zon opgeet, gonen ze terug in versterk. Dan gonen de menschen wat daaruit no ere arbeid en schaffen wat zo overs. O haar, wo zijn dine woorden doch zo veel en zo groot? En dine wijsheid hast du dat alle gemaakt, en de eerd is vol van dem wat du geschaffen hast. Du hast dat meer, groot en breit, dat krijvelt vol grote en kleine tieren, dat ze niet te talen zijn. Du voren de scheephanen her, du haben de grote vers, die du gemaakt hast, een lastje leven. Dus ze rekenen alle door met, dat du aan te rechte tijd vorderen wordt. Wann du aan dat jefst, sammelen ze dat op, wann du dine hand opmaakst, worden die van dat gouden alle zaad. Wann du dien gezicht verstärkst, even kämt aan een schrikkelige angst. Wann du aan den odem wachnemst, sterven ze in woren wader te stof. Du schickst dienen juist uit, en die worden geschaffen, en du geefst die eerd ein nieuw leven. Den haren zine eer is ewig, lot am sich te zine wolken freien. Wann hij de eerd aantjekt, schaddert de sich, en wann hij de boy aanschiert, dan regeren die. Ik word euch mijn ganse leven van mijnen God zingen, en zolang als ik leef, mijnen God loven. Mochten die mijn aandachten gefallen, ik zie vrouw am haren. Ober mochten de zinder van de eerd verschwingen, en keine godlose meier zennen. Lof den haren, o mijnen 105.
1: Halleluja.
0: Dank dem haren, en verbreit zijnen nomen, zegt alle veldje, wat hij gedonen haft. Singt en speelt to zine eer, red van al zine wunder, red hoog van zijnen heilige nomen, lot die den haren zeken van horten vrouw zennen. Zeg den haren in zijn kracht, houd hem immer im oog. Denkt aan zijn wonderwerken, die hij gedonen haft, zijn wonder in oordeiden, die hij uitgesproken haft, die van zijn knecht Abraham stammen, die kinger van Jacob, den hij zich gewählt had. Hij is de haar ans Gott. Zijn gesatzesoordeiden zijn voor de ganze welt. Hij haft zijn bond niemals vergeten, dat woord dat hij voor 1000 generationen befaul, den bond, den hij met Abraham moog en den hij Isaac wader geschworen had. Hij bestedigt den bond met Jakob als seine verschrift am Gesatz, en met Israel als sein bond, die op immer weer, en seht, als sei du nach Mosea wendje en fraam bennen wieren, die wel ik dat land kanne an jeven als sein Aufgaut. Dan trokken zij van ein Volk nur dat andere, en van ein Kennigrik nur dat andere. Hij leidt an van keinem unjadrecken, en hij stroft sogar kennigsam jad halven en seht, die sollen meine Gewählte nicht am Weg stonen, en meine Propheten kein Schoden andonen. En hij leidt eine Hungersnot am Land kommen, en sie können nicht ernten und nicht eten, en hij schickt ein Mann voran han, Josef, der aus sein Sklav verkauft wird. Hij kriegt schlimme Feit von den Käden, en ram sin je neck hat hij ein Isaring, bat dat so ram käme, als hij gesagt hat, bat der Herr sin Wort vorstellt, dat er reich wird. Dann schickt die König wem han, am loszuloten. De haar über die Feldje befaul am Frieder stahlen. Hij mug am haar über sein Hüs, en jef am de Macht über all sein Rektum, seine Verste te belieren, so as am dat gefall, en seine Ältester schlieren weis te sennen. Dann trok Israel nu Ägypten, Jakob lebt als sein Fremder en ham sein Land. Det har